0: Wat is voor jou al toe?
1: Nu kan je sparen in Germania, en jij weet wat dan leert.
0: Urban FM, Mission Trapitas.